0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: JD Music.

0: Nights at GR Music.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

Goedemorgen allemaal. Nou, herinnert u dit liedje nog? Pipo de Clown. Het was een kinderliedje uit de tv-series van wat jaartjes terug. Dat begon op 17 september 1958. En de laatste aflevering was in april 1980. En ze moesten er met ophouden omdat de kosten te hoog werden voor dit populaire kinderprogramma. Nou, we hebben weer een mooie week achter de rug, luisteraars. En met het mooie weer, dan begin ik weer de kriebels te krijgen. En dan begin ik weer te denken aan mijn volgende fietstour. Misschien in Nederland, maar niet dit jaar. Het zal wel volgend jaar worden. En misschien wordt het deze keer wel eens Drenthe. Ik ben Martin van Denzen. Nogmaals, goedemorgen. En u luistert naar uw radioprogramma, De Dutch Touch. Na het volgende liedje breng ik u het nieuws.

ik zal het toch eens een beetje gaan navragen over een fietstocht in Drenthe. Dat lijkt me weer eens wat. En ik ga maar gauw verder met het nieuws. En hele warme dagen gehad in Nederland. Dan begint het natuurlijk, dan krijg je wel eens onweer daarna. En dat is gisteren natuurlijk ook gebeurd. Zo, het was code oranje is nu voorbij. Woningbranden en verkeershinderen door blikseminslagen. Op meerdere plekken in het land. Wij zijn gisteren woningbranden uitgebroken als gevolg van blikseminslagen. Ook trein- en wegverkeer ondervond hinder van blikseminslagen en omgewaaide bomen. In Zoetermeer braken meerdere woningbranden uit. De bluswerkzaamheden werden volgens de brandweer bemoeilijkt, doordat het tijdens het onweer niet mogelijk was om met een hoogwerker te werken. Ook in Hogezand in Groningen brak brand uit in een huis. De bewoners en een kat konden de woning veilig verlaten. In een woonboerderij in Bleskengraaf, ten oosten van Rotterdam, schoot het rieten dak in brand na een blikseminslag. En in Apeldoorn sloeg de bliksemin op een flat. Ook op de weg leidde het noodweer tot gevaarlijke situatie. Op de A13 bij Delft richting Rotterdam vielen bomen op de weg. In Friesland gebeurden meerdere ongelukken. Op sommige plekken in de provincie viel in een uur tijd ongeveer 20 millimeter regen. Ook het spoor bleef niet gespaard van het noodweer. Op het traject tussen Lochem en Goor sloegen bliksem in. Op meerdere plekken vielen bomen en takken op het spoor. Dat was het geval tussen Zwolle en Wierden, Hogeveen en Bijlen, tussen Ede, Wageningen en Arnhem Centraal. En gisteren was het 29 mei, was de warmste ooit gemeten. En het zal weer de zesde warmterecord van 2026. De benauwde warmte van gisteren, vrijdag, heeft opnieuw records opgeleverd. In de Bild steeg de temperatuur in de middag tot 31,1 graden. Het vorige record stond op 30,7. Dat werd gemeten. En dat was in 2018. Ook landelijk werd een nieuw record genoteerd. Want in L, dat ligt in Limburg, daar liep de temperatuur op tot 33,7 graden. Nog nooit was het zo warm in Nederland op 29 mei. En het kabinet haalt een streep door verhoging van de AOW-leeftijd naar druk van de vakbonden. Het kabinet haalt het plan om de AOW-leeftijd per 2033 sneller te laten stijgen van tafel. Op die manier hoopt minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief de vakbonden weer om tafel te krijgen voor een groter sociaal akkoord te sluiten. En zeker 4 doden, onder wie 2 tieners, bij botsing met trein en een schoolbus in België. In het Belgische Buggenhout zijn dinsdagochtend 4 inzittingen van een schoolbusje om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op een spoorwegovergang. In het busje zaten 7 leerlingen, een chauffeur en een begeleider. 2 tieners en de 2 volwassenen zijn omgekomen. De bus sloeg linksaf van een straat parallel aan het spoor en reed de spoorwegovergang op, zegt een woordvoerder van de politie. Op dat moment waren de spoorbomen naar beneden en stonden de waarschuwingslichten aan. Dat is toch een fout, heel... Ja, verschrikkelijk als zoiets gebeurt natuurlijk. Eventjes niet opgelet. Jammer voor die mensen. En Maxima rond eerste deel militaire opleiding af. Maxima heeft het eerste deel van haar opleiding tot reservist bij de Defensie afgerond. De koningin kreeg vrijdagmiddag haar beret uitgereikt op de trip van Zoutlanden kazerne in Breda. De commandant van de Nederlandse Defensie Academie noemde haar een voorbeeld voor velen. De koningin kwam samen met de andere aspirant reservisten rond 3:15 het terrein op gemarcheerd. In de nacht van donderdag op vrijdag was de groep in de omgeving van Hilversum op bivak geweest. De koningin werd opgewacht door koning Willem-Alexander en de prinsessen Amalia en Ariane. De koning en de prinses Amalia droegen voor de gelegenheid hun eigen gevechtstenues. Voor de koningin was het een verrassing dat ook 2 van haar dochters aanwezig waren. Zodra de koningin de hele opleiding tot reservist heeft afgerond, krijgt zij de rang van luitenant-kolonel.
En de verkoop van benzine- en dieselauto daalt in Nederland. De verkoop van nieuwe benzineauto's in Nederland is vorig maand gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder.

Na Zeeland en Drenthe is Groningen de derde provincie die van Kotu een vlagmoment maakt. De vlag gaat op 30 juni half stok voor de herdenking. Een dag later gaat tijdens Kotu de vlag in de top op het provinciehuis. En dan op 1 juli 1963 werd de slavernij... 1863 werd de slavernij in de Nederlandse koloniën officieel afgeschaft. Het duurde vervolgens nog 10 jaar voordat er daadwerkelijk een einde kwam aan slavernij. Koning Willem-Alexander bood in 2023 zijn excuses aan voor de rol die Nederland heeft gespeeld in de slavernijverleden. De koning vroeg daarbij ook om vergiffenis voor het slavernijverleden van zijn eigen voorouders. Amsterdam kiest al jaren voor één vlagmoment met Kotu en hijst dan ook de vlaggen van Suriname. En tot slot, burgemeesters van Vlaardingen hebben de afgelopen 80 jaar onbewust hun ambtsketen verkeerd omgedragen. De penning aan het uiteinde van de keten toonde het wapen van Vlaardingen, namelijk aan de achterkant. De nieuwe burgemeester van Vlaardingen laat dat nu repareren. Burgemeesters dragen hun ambtsketen altijd op zo'n manier dat het gemeentewapen zichtbaar is. Bij de burgemeesters van Vlaardingen stond dat wapen de afgelopen 80 jaar juist aan de achterkant. In plaats daarvan droegen zij het Nederlandse Rijkswapen aan de voorkant. Frederik Zevenbergen, die sinds dit jaar burgemeester van Vlaardingen is, ontdekte de fout in het ontwerp zelf. Sinds 1949, toen de ambtsketen werd gemaakt, is geen enkele foto verschenen waarop te zien is dat een burgemeester het gemeentewapen aan de voorkant droeg. Zo weer wat Vlaardingen zijn ook weer blij natuurlijk. De Canadese dollar die staat op 62 eurocent. Het weer in Nederland vandaag, zaterdag, ontstaan er vooral in de zuidelijke en zuidoostelijke helft van het land nog een aantal flinke buien. Overigens zijn er zonnige perioden en blijft het nog zomers met maxima 22 tot 27 graden. En de vooruitzichten tot 4 juni, vanaf 1 en 2 juni verandert het weerbeeld en wordt het aantrekkelijk koeler en tevens sterk wisselvallig. Dat normale Hollandse weerbeeld kan ruim een week duren. En het weer hier, nou luisteraar, de zon schijnt, geniet ervan. Draag wel een hoed of een pet, want als je hoofd verbrandt, dan heb je pech.

0: Ja, luisteraars, over de fietsen gesproken. Zorg wel ervoor dat je je fiets altijd op slot zet. Als hier zelfs, nog meer, hier ook, ook al in Nederland natuurlijk. Zet hem niet zomaar neer, want je weet, voordat je het weet, rijdt er een andere met weg. Zo, ja, en dan moet ik hier ook. Ik zet zelfs als mijn kleinzoon naar de school toe gaat, dan zet hem altijd lekker op slot. Maar ja, soms rijdt er wel eens iemand met weg.
1: Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.
0: En luisteraars, het volgende liedje is van Jacques Herb. Jacques Herb, een hele bekende Nederlandse zanger van jaartjes terug. Misschien herkent u hem wel, vooral van het liedje van Manuela. En nou, Jacques Herb heeft al jaren geen contact meer met zijn kinderen gehad, na zijn scheiding natuurlijk. En ja, dat gaat zo soms in het leven. En nu dat hij 80 begint te worden, probeert hij weer een beetje contact te krijgen met zijn kinderen. Ja, of dat gaat lukken, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hij heeft een speciaal liedje heeft hij geschreven en gezongen. Zodat hij weer hoopt dat hij weer contact. Hij zegt, het is zijn eigen schuld geweest dat hij zijn kinderen een beetje verwaarloosd heeft. Ja, dat gaat soms in het leven. Zo, in families. Hier is Jacques Herb met, ik geloof als ik het goed heb, het liedje gaat over zijn dorp.

Dutch the Magazine, North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out their website, www.dutchdemag.com. U zoekt een advocaat en weet niet wie? Dan kunt u terecht voor alles wat u nodig heeft bij Ron van der Steen. Ron provides family law, real estate law, wills, estate law and business law. Service for all your legal requests. To speak with Ron, please call 905-842-2222. Check out Ron's website, www.oakvillelawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer and notary public. En luisteraars, misschien heeft Ron van der Steen al een plaatsje gevonden waar we straks de wereldkampioenschappen voetballen kunnen kijken. Nee, Ron, ik weet niet of je meeluistert, maar laat het me maar weten. En luisteraars, ik kwam een nieuwe Nederlandse zanger op spoor. Hij heet geheten Klaas Henstra. Hij is 15 jaar oud en hier, hij zingt een ode aan zijn overleden opa, Rommy. Nou, Rommy was ook heel bekend als de stem van de Walden. Wij gaan luisteren naar Klaas. Met een liedje geheten Jongensdroom.

Nou, dat was Klaas Henstra, de kleinzoon van Romy. En we gaan nu luisteren naar Romy, de opa van Klaas. En hier is hij met een heel bekend liedje van hem. En steeds weer huil je.

0: Ja, zingen over grijze haren, dat hoef ik niet te doen, luisteraars. Ik kom maar in de spiegel te kijken en dan zie ik genoeg grijze haren. Als we het goed hebben, dan krijgen we nu Romy, de opa van Klaas, met het liedje van En steeds weer huil je.
1: Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou, van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is...

Ja, luisteraar, ze kunnen er ook eigenlijk niks aan doen. Ze zitten een beetje te slapen achter de toetsen daar. Zo, maar dit was natuurlijk een liedje van Romy, geheten De Gouden Ring. En ik ga maar gauw door met het community news. En het community news wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Ik weet, de meeste luisteraars denken wel dat ze lid zijn van onze credit union. Maar anders, als u geen lid bent, check it out, duca.com. Daar kunt u alle informatie vinden. Daar gaan we dan. Nou, ten eerste, voor mensen die geïnteresseerd zijn to support the charity work in Indonesië van onze vrienden Louise en Bas op den Kelder. Nou, dan kunt u heerlijke, even kijken, wat staat hier allemaal op dat papiertje? You can buy the skewers van Indonesian style saté in bags of 25 skewers. There are two options available for getting these orders. And then if you want to, if you live in the area, you can pick them up at Ramakers Import, or you can pick them up at the bus and Lewis's home in Grimsby yourself. You can bell them 905-921-9145, 905-921-9145. En saté pork, $35 voor 25 stuks. Saté chicken ayam, $45 voor 25 stukken. En het heerlijk om op de barbecue te doen. You can also order the saté sauce at $5 per container. Dat kun je natuurlijk overal voor gebruiken. Of een sambal batjak, dat is de spicy sambal. En voor degenen die er echt plezier en zin in hebben. Ik hou niet echt van het hele spicy stuff, maar er zijn er genoeg die het heerlijk vinden. En er staat hier, your continued support is greatly appreciated. De beste wensen van Louise en Bas op den Kelder. Nou, if you really, als jullie, iemand die een beetje te veel geld hebt, of misschien je mag een donatie maken naar iets speciaals. Nou, you can always send a donation to Louise op den Kelder. 115, number 16, Concord Place, in Grimsby, Ontario, L3M0J1. En wat heb ik dan nog meer? Ja, de koffieclubs natuurlijk in onze omgeving. Wel, elke derde dinsdag van de maand. De volgende is dan op 16 juni in Oakville. En in Guelph, de koffieclub, de volgende is dan de derde woensdag van de maand. En dat wordt dan wel op 17 juni. Zo, alle twee over een paar weken. Wilt u meer informatie hebben over deze koffieclubs? U kunt mij altijd bereiken op 416-226-0620. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Nou, ik heb straks, dat doe ik wel als ik straks afscheid. Als ik afscheid ga nemen, dan vertel ik nog even wat meer over wat er gaat gebeuren hier in de studio. Ik heb goed nieuws, luisteraars. Goed nieuws. Daar zijn we dan. Tot zover het community news. En het community news werd u gebracht door onze Duca Credit Union.

gingen hand in hand voor Oranje. Nou luisteraars, over een paar weken begint de Wereldcup voetbalgekte. En op 10 juni geloof ik is de eerste wedstrijd. Nou, ik heb nog niks gehoord of van wie of waar we samen kunnen komen om het Nederlands elftal aan te moedigen. Heeft iemand wat gehoord? Stuur het naar mij en ik zal het met alle plezier doorgeven. Bel mij gewoon op mijn telefoonnummer 416-226-0620. En ondertussen gaan wij van Goes tot Purmerend.

echt zo'n mooi liedje waar je met mee kan wiebelen en zo en dansen. Zo. Maar we gaan het een beetje rustig aan doen. We hebben nog een minuut of tien en we gaan luisteren nog een keertje naar Romy. Hier is hij met Vraag aan de Zee.

Mevrouw, hier is uw geld. Dit was het laatste liedje van Romy dat ik u laat horen vandaag. En dan is het tijd gekomen voor mij dat ik weer afscheid moet nemen van u. En ik hoop spoedig, ik heb een klein beetje nieuws natuurlijk. Ik heb het volgende gekregen, zal een klein stukje van voorlezen. Dat kreeg ik van de eigenaars van de station hier. En zegt, hello Martin, further to our conversation early this week, I'm excited to share an important update regarding CJMR. In the coming weeks, Trafalgar Broadcasting Limited will be filing an application with the ISED for temporary facilities that will allow CJMR to resume broadcasting on AM 1320. Zo, dat is goed nieuws, luisteraars. Zo, we hopen dat ik bespoedig dat we gewoon weer via de radio kunnen luisteren. En natuurlijk ook via het internet. Dat blijft gewoon doorgaan. Zo, dat is goed nieuws. So there's light at the end of the tunnel, zei ik nog wel. En ik hoop dat ik dan nog een poosje door kan gaan met ons programma. Ik hou u wel op de hoogte. Heeft u een verzoek of een berichtje dat u door wil geven over voetballen of voor uzelf een liedje wil draaien, dat ik een liedje wil draaien voor uw verjaardag, anniversaries, geeft niet wat. U kunt mij bereiken op 416-226-0620. Nou, beste mensen, geniet van het zomerweer. Ook al valt er af en toe een buitje, maar dat is nodig. Dat hebben we nodig. En ik ga eindigen met deze woorden. Die heb ik in het... Over die hoed en een pet heb ik in het begin al verteld. Ik heb er hier nog eentje. Zes, wees dankbaar voor de moeilijke mensen in je leven. Ze hebben je duidelijk gemaakt hoe jij niet wil zijn. Wees dankbaar voor de moeilijke mensen in je leven. Ze hebben je duidelijk gemaakt hoe jij niet wil zijn. Be happy for the difficult people in your life. It shows you the way you do not want to be. En luisteraars, volgende week ben ik hier weer terug. John on the controls, thank you for your work. We'll see you all next week. Luisteraars, geniet van de week. Tot volgende week. Bye bye.

0: SGR Music.
1: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.